0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Der bensens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, dat lust het niet. Het einde

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse Geologische Dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Het Hoge Land.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert Jansen.nl
0: Omroep het Hogeland.

is licht hier in het duister. Is dit alles wat er is? Gooi ringbogen van steens, alleen nog het gemis. Hoor is het wachten op de lente, eerst de snijklok in het gras.

met het gelijk in het hoofd. Het geweer op de schouder. Klimt de soldaat op de sokkel. Doel en dood voor ogen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
2: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30.
3: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch Expert Jansen.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was...
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt die zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Thank you.
1: Breakdown after the first thing. Breakdown after the first solo. Breakdown right after the first solo.
2: We zijn een gezin met drie zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om één van zijn drie kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis binnen.

0: Barry Phillips. We hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
0: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
2: Ja.
0: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
2: Ja, dat vraag je wel.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

Op de reunie. Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. Weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met
3: Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Eems Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij.

0: Muziekfestival Delfzijl presenteert op zaterdag 26 en zondag 27 september aanstaande Music Moves en de Delfzijlster Dweildag. Tijdens het grootste openluchtfestival voor blaas- en slagwerkmuziek van het noorden. Met diverse ensembles, slagwerkers, dweilorkesten en natuurlijk heel veel showkorpsen. Muziekfestival Delfzijl op 26 en 27 september aanstaande. Kijk voor meer info op muziekfestivaldelfzijl.nl. Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.
7: Op een vraag.

is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met

En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die Vierenveenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk een vol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strokarton.

allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar. En iedereen die pusht principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten.

0: liedje maar één keer spelen, dus geniet er nu extra van.
1: Het is een liedje uit de oude doos. Er zit een handbeweging in. Oh, en ik wil de oude.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal gironummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het gironummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: technischexpertjansen.nl.
4: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: Ja, een hele goeie middag bij Omroep het Hoogland. En niet alleen dat natuurlijk, maar ook bij Omroep Eems Delta. Van harte welkom, luisteraars. Wederom een mooie, leuke, hoop ik, hopelijk. Maar hoe staat die goud? Aflevering van Valsplat hier bij Omroep het Hoogland en Omroep Eems Delta. Mooi dat je luistert. We hebben een hele leuke gast. En daar ga je Piet zometeen wat meer over vertellen. En ook over wat we nog meer in ons programma hebben natuurlijk. Ja, dat is het eigenlijk. En als je het over Piet hebt, dan hebben we het natuurlijk altijd over
1: Piet Tuinman.
0: Dus ik zou zeggen, Piet, ga niet hangen.
2: Ja, goeiedag luisteraars. Ook van mijn kant, gewoon een mooi programma.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja, je
2: ja, wat hebben we in het programma? We hebben straks natuurlijk weer de vaste items, zoals de ploot voor Dirk. We hebben ook het weer met om 17:15 met Jannes Wiersma. En en onze gast dat is vandaag Ria Sietsema. We gaan met haar praten over cultuur aan stuur. Die hier op het Hoogland op 5 september, zaterdag 5 september weer ploots vindt. Ja, en toen was er ook nog een beeld van, hè? Van toen ben je een beetje betrokken.
0: Ik abreer een beetje, Jansmoor.
2: Ja, ja, ja.
0: Was niet nodig.
2: Nee. Trouwens, goeiedag, Ria.
3: Goeiedag.
2: Goeiedag. Jo. En dan gaan we even naar muziektouw, dacht ik, Eppe.
0: Ja, we gaan naar muziektouw. Is alles al verteld, wat we allemaal hebben?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Oké, dat heb ik niet goed luisterd. Maar goed.
2: En met halve bult muziek natuurlijk. Dat was
0: ja, we hebben halve muziek. Ja. Waaronder het volgende nummer. En cultuur en stuur, cultuur, muziek is natuurlijk ook cultuur. En ik weet uit betrouwbare bron inderdaad dat een halve bult muziek in deze versie van cultuur en stuur zit. En daar gaan we hier met beginnen. Ik zou zeggen, net als Turf en Henkie Turf, laat maar horen. Laat me horen die muziek.

0: Ja, dat mag je altijd laten horen. Prachtig mooi om die stem van Henkie Turvers in weer te horen. Gelukkig hebben we de muziek nog, zeggen we dan altijd. Maar dat is in dit geval natuurlijk zeker het geval. Turvers daar met Lot maar horen, die muziek. En wie laat nou Ria horen en Piet gaat met de pro.
1: Ja, goedendag nog eens een keer Ria. Van op zaterdag 5 september. Dan staat het Hoge Land op Nij in het teken van cultuur aan stuur. En wie zondag is in het Nederlands down, hè?
2: Ja, maar je mag van Gronings praten, hoor.
1: Ja, ik denk dat...
0: Vind ik ook wel mooi, trouwens. Hè?
1: Beetje, ja, ben je Gronings in Nederland? Ja, nou, oké. Okay. Dan gewoon we verder zo. Ja, en wie spreekt met die over wat deze editie zo bijzonder maakt? Maar misschien kun je jezelf eerst even voorstellen. Wel is Ria Sietsema.
2: Wel is Ria. Nou, ik ben Ria Sietsema Ekema. Ja. Ik zit in het theatergroepje Theatergroep Opnieuw. Samen met Dick Stoppels en Johanna Willems. En wij zijn eigenlijk vanaf het begin af aan al betrokken bij de organisatie van Cultuur aan het Stuur.
1: Ja, en dit is de 8e editie als ik goud bekeken heb.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, wat maakt deze editie dan zo bijzonder? Als het, van het woord zoen als een mijlpaal.
2: Een mijlpaal, ja.
1: Ja, 8e editie.
2: Ja, nou, we doen het natuurlijk al heel wat jaren. En in het begin was het eerst van, nou, we gaan eens kijken of het... aanslaat. Nou, we zijn nu inderdaad met de 8e editie bezig. Een paar jaar geleden natuurlijk de 5e editie gehad met echt wat groter uitgepakt met Erwin de Vries. Deze editie hebben we ook een extra startplaats erbij. Uithuizen is erbij gekomen.
1: Oké, wel ben je in die andere plaatsen, hè?
2: De andere startplaatsen zijn Rode School in Oosternieland.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja. Mooi.
0: Ja, en Ouderschip en...
2: Ja, maar dat zijn natuurlijk de route...
0: Geen startplaats.
2: Maar... Nee, dat zijn wel de dorpen die ook meedoen. Ja. Ouderschip en Eppenhuizen.
1: Maar startplaats, heeft dat een bijzondere betekenis? Of wat moet ik me door voorstellen?
2: Nou, dat heeft niet een speciaal bijzondere betekenis. Maar dat is gewoon om mensen meerdere opties te geven om op te kunnen stappen. Dus niet naar één plek, maar gewoon 3 verschillende locaties. Ja, zodat mensen makkelijker die plekjes kunnen bereiken.
1: Oké. Okay. En nou heb ik gehoord dat in dit keer staat alles in teken van dans en muziek. Wat kunnen mensen verwachten als ze komen?
2: Nou, in de verschillende locaties, hè, Rode School, Oosternieland, Eppenhuizen en Oude Schip. Daar kunnen mensen genieten van live optredens, van leuke bandjes. En ook onderweg zullen wij van Theatergroep Opnieuw verrassende elementjes toevoegen aan de fietstocht.
1: Ja, en waakt dat dansen in muziek nou anders dan kunst, bijvoorbeeld? Want er gewoon ook wel mensen, hè, er wordt er zo'n tour georganiseerd en dan heb je het over kunst. Maar wat mocht dit nou weer aan?
2: Ja, dus elke keer proberen we een ander thema eraan te hangen natuurlijk. Ja, en dans, muziek, ja, dat moet iedereen toch echt wel aanspreken. En je mag natuurlijk een beetje meedoen, hoeft niet. Gewoon lekker luisteren kan ook. Maar ja, het geeft wel een bepaalde levendigheid onderweg. En ook op de stopplekjes, de startplekjes, is er natuurlijk wat levendigheid op die manier.
1: Ik kan eens ook wat vertellen wat mensen tegenkomen op die plaatsen.
2: Ja, daar kan ik al wel iets over vertellen. Bijvoorbeeld in Eppenhuizen speelt Bollen & Co. Dat is een band dat speelt jazz en lettermuziek. Dus ja, als je echt even de heupjes los wil scheuren en je wilt een beetje meedansen, dan moet je dus inderdaad daar sowieso even lang blijven staan. Juist, ja.
1: Appen zien.
0: Noemien
2: uit. Ja, dat is inderdaad vernoemd naar appen. Nee. Ja. Nee, en bij de kwekerij aan de dijk in Oude Schip, daar speelt ook een jazz en een jazzbandje.
1: Oké.
2: Okay. Met allerlei verschillende composities van Jacques Schuurman. En in Oost-Nieland, ja, daar hebben we het toch weer over appen. Daar spelen de Wasknippers, waar Eppen dan weer deel van uitmaakt.
1: Doe eens lid van de Wasknippers.
0: Ja, die band die bestaat nog nooit eigenlijk. Die bestaat pas vanaf volgende week.
2: Gelegenheidsduur.
0: Die band bestaat al wel een poosje. Maar voor het eerst hebben we optreden. En
1: wat voor muziek horen we dan?
0: Ja, van alles. Een coverband. Hè. We spelen allemaal covers. Nou, trouwens ook 1 of 2 eigen nummers. Ik heb ook nog een eigen nummer geschreven.
1: Oké.
0: Okay. Dat heet Boord van Noord. Dus... Het is gewoon een meerdown, Piet.
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ja, jongen, dat is hartstikke leuk.
2: Piet ook op de fiets.
1: Kom ik nog wel langs met Willem Kroon.
0: Ja, met Willem Kroon. Dat kende maar ook op Nederland komen. Ja, mooi.
1: Oké, nou, voordat we even verder gewoon met die Ria om nog wat meer te wijden, moeten we eerst maar even weer terug naar de muziek.
0: Ja, want ik weet niet, maar doe eens het vast voor zich, Piet. Maar cultuur en sturen, het is natuurlijk op fiets, hè, voor de goede...
2: Het is een fietstocht.
0: Fietstocht, en omdat een beetje luisterbied te zetten, om zo maar eens te zeggen. Gewoon we nou even luisteren naar Skeek met het prachtige nummer Op fietsen.

0: Ja, je begon allemaal een beetje meer te verdanuel Loos natuurlijk, hè, met zijn band Skik. Prachtig mooi. Op fietsen trok ze de Drentse land in dit geval. En nou, wie hem te vanmiddag over op de fietsen door het Hogeland, het Groningenland dus. En Piet, ga je nou verder praten met Ria over cultuur en stuur 2026.
1: Ja, cultuur en stuur, Ria. Ja. Wat me nog even interesseerde van, hoe ben je eigenlijk begonnen met cultuur en stuur?
2: Nou, dat was in 2018. Toen was natuurlijk de reorganisatie gaande van de gemeentes. Hè, die werden samengevoegd, de Marne, Eemsmond, Winsum. En, nou, help.
0: Nou ja, het was
1: gemeente Eemsmond en gemeente Hogeland. Ja,
0: maar er werd toen aan de dorpen gevraagd van, willen jullie iets organiseren?
2: Ja.
0: En,
2: ja.
0: Nou, wij, en op een of andere manier zijn we toen met een paar mensen bij elkaar gekomen. Ik weet niet meer hoe dat precies ging, maar ik was er zelf ook bij betrokken. Maar goed, we wilden wel... Oh ja, we wilden eigenlijk speciaal iets doen met de kleinere dorpen. Hè? Dus niet uit Huizen, Winsum enzovoort. Maar, en Bedum, maar nu is even, nou, het begon dus met Oldenzeil.
1: Hou je met de inwoners er dan bij betrokken?
0: Nou, toch door de vertegenwoordigers van dorpsbelang. Door gaat het in voor wie, door mensen die al actief bent in dorp, zeg maar.
1: En dan ging het ook om de route en om de activiteiten.
0: Ja, nou, dat is loden natuurlijk allemaal van hoe de organisatie naar voren kwam.
1: Ja.
0: Maar ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. En het eerste thema was dus ook verbinding. En nou, het was met name verbinding tussen die kleinere dorpen, waar mensen niet zo gauw komen, zeg maar.
1: Ja, precies.
0: Toschip en Oosteinde en Roodeschouw en Oosternederland en Oldenzeil.
1: Lusdorp?
0: Nee, dat is gewoon het Eems Delta, hè?
1: Oh ja. Oké.
0: Okay. Ja.
2: Ja, dat valt
0: er
2: weer op de boeten.
0: Dat valt de boeten. Nou, boeten deze uitzending. Het spreekt natuurlijk voor zeer dat de mensen van Eems Delta ook van harte welkom zijn om deze fietstocht mee te mogen. Dus zeker.
1: Ja, en doe dus Ria ook weer met opnieuw.
2: Ja, klopt, hè, inderdaad. Ja.
1: Dat is een beetje een dansgroep?
2: Nee.
1: Toneelgroep?
2: Nou ja, een beetje improvisatietheater.
1: Improvisatie.
2: Ja, dansen. Ik denk niet dat het voor ons allemaal even goed gaat als dat moet.
1: Nou, ik zou je mooist niet dansen als je
2: ja, we doen natuurlijk wel eens. Ja. We doen van alles, Piet. Wat dat
0: maar vertel
2: betreft.
0: Ons wat over.
1: Ja, vertel eens wat over.
2: Ja, wij zijn tijdens de fietstocht Cultuur aan het Stuur voornamelijk onderweg... bezig met wat kleine improvisatiedingetjes. Daar kunnen, ja, in dit geval is het natuurlijk dans en muziek. Dus daar zullen wij ook weer meer op gericht zijn. Hè. We passen ons altijd wel enigszins aan het thema van de tocht. Ik ga er niet al te veel verklappen natuurlijk. Want het moet ook een verrassing blijven.
0: Maar wat ik bedoelde met mijn vraag, vertel eens nog eens meer over TG opnieuw. Of
2: over ons,
0: ja, over jullie, wat jullie allemaal doen en hoe dat is begonnen.
2: Hoe dat is begonnen. Ja, helemaal het begin, daar was ik zelf nog niet bij betrokken. Maar het was dus een clubje vrienden vanuit toneel. Ja. Die dachten, we gaan ook samen iets opzetten. Zodat we wat meer ons eigen ding ook echt kunnen ontwikkelen, kunnen doen.
0: Ja.
2: En uiteindelijk ben ik daar 11 jaar geleden ook bij gevraagd om mee te gaan doen.
0: Ja.
2: Ja, wij kunnen ontzettend ons ei kwijt en... Ja, een beetje de improvisatiedingen, korte voorstellingjes.
0: Ja.
2: Zo hebben wij bijvoorbeeld ook de Bertolis. Hè, dat is ook een vast onderdeel van ons. We werken veel samen met Friends. Hè, maar we zijn eigenlijk maar met z'n drietjes. Dus we hebben vaak theatergroep opnieuw en Friends.
1: Ja. Dan komen er gewoon mensen bij, zeg maar.
2: Dan, we hebben een aantal mensen die we dan kunnen vragen... van, goh, wil je deze keer weer meedoen? En dat plannen we dan allemaal van tevoren natuurlijk in, wie wanneer kan.
0: Ja.
2: Dus we zijn wat dat betreft een heel dynamisch groepje. En naast Cultuur aan het Stuur doen we ook de Bertolis, wat ik net al zei.
0: Jullie waren onlangs in de Eemshaven, toch?
2: Ja, ook inderdaad. Onlangs bij het open dag was het van de Eemshaven... Ja. Hebben we ook twee voorstellingen gedaan.
0: Ja.
2: See You, See Me.
1: You, See Me.
2: Ja, een ontzettend leuke voorstelling.
0: Ja.
2: Waar jij natuurlijk ook als friend een bijdrage aan hebt geleverd.
1: Oh, jullie hebben mijn stem toegeleend.
2: Ja, we hebben jouw stem geleend, Piet. Ja, dat is een hele mooie.
0: En met kerst ook toch? Met, hoe heet dat?
1: Kerstival.
2: Ja, het kerstival in het huis hebben we ook al een aantal keren opgeleukt met een... Ja, leuke dynamische voorstelling.
1: Was ik ook bij.
2: Ook, ja.
3: Was ik ook bij.
2: Ja, wij nemen inderdaad Piet zijn stem wel. Dat is omdat hij zo'n hele mooie vertelstem heeft, inderdaad. Ja.
3: Hartstikke mooi. Nou, we zijn nog verder of doen we eerst een muziekje?
1: Ja, we kunnen eerst wel even muziekje.
3: Nou ja, ik had niet gevraagd van tevoren om verzoeknummers, maar we hadden net even over muziek. Nou, Dolly Parton. Ja, oké, Dolly Parton komt vanavond uitgebreid aan bod bij Rootsrock Radio tussen 7 en 9. Dus gaan we veel, niet alle de meest voor de hand liggende nummers draaien en ook veel vertellen over Dolly enzovoort. Wat toch wel een beetje bijzonder is. Maar we gaan nou eerst even Leonard Cohen draaien, want dat vindt Ria ook mooi. En, oh nee, je zou het nog even over Rode School hebben, ja.
1: Ja.
3: Oh nee, dat kan het mooi na dit plaatje.
1: Ja.
3: Want dat past heel mooi bij Dance Me to the End of Love van Leonard Cohen.

0: Ja, Leonard Cohen, ik heb het genoeg gehad om het concert in Ahoy te zien lezen. In Nederland is dat zo'n beetje wees, denk ik. Bieterboom, dat was echt fantastisch. Echt ongelooflijk. Dan begon ze met dit nummer, Dance Me to the End of Love. Nou, Lola Roer, fantastisch. Ik brol niet gauw, maar dat heb ik zitten brom.
1: Het liept, het liept.
0: Ja, ja, echt fantastisch. Wat dat een indruk moet. Leonard Cohen was dan natuurlijk met... ja, dus het is een Jiddische muziek, maar dit nummer... Ja, ja. We gaan het zometeen over dansen hebben. En dat was ook het bruggetje bij je Dance Me to the End of Love. Maar eigenlijk is dit nummer... gaat over de Holocaust, geloof ik dus. Ja, blijf dansen tot het einde van de liefde enzovoort. Dus dat is een beetje de aanleiding geweest. Ja. Dus, maar goed, dat even terzijde.
1: Oké, okay, ja, we praten over alle andere dingen op het ogenblik. We praten met Ria. En... we hebben het over cultuur aan het stuur. Nou, helemaal al wat dingen bij de kop had. Maar wat ik me afvroeg, hoe lang is die tocht eigenlijk?
2: Nou, ik zeg een dikke 30 kilometer. Iets meer dan 32 kilometer ongeveer.
1: Ja, zitten er dan ook stukjes bij, zoals in de Tour, in de Vuelta, van 8-12% stijging of zo? Of mogen we dat vergeten?
2: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk wel stukjes dat je misschien een beetje door een dijk gaat moet of zo. Dus ja, dat kan een kleine uitdaging.
0: Tunneltje bij de huizen.
2: Tunneltje bij de dingen in de huizen. Ja, ja, dus ja.
1: Maar dat betekent eigenlijk dat elke nog een keer meer down.
2: Ja, elke nog.
1: Als je fietsen kan je meer down.
2: Dan kun je meedoen.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling, hè. Ja, en het leuke wat ik ook zo in heb in het programma is dat je maar ook nog een soort puzzeltocht aan verbonden.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Hoe zit dat in mijn koffer? Dat doe je altijd.
2: Extra laagje entertainment onderweg. Ja, mensen moeten gewoon heel goed opletten eigenlijk tijdens de fietstocht.
1: Okay.
2: Tijdens het fietsen. Want ja, overal kunnen zomaar puzzeltjes tevoorschijn komen.
1: En ben je dat vroeg of echt... Mooie puzzeltjes in mijn koor zetten.
2: Ja, het is meer dat je even goed je hersentjes moet laten kraken om iets op te lossen.
1: Oké.
0: Okay, dus eigenlijk, want ik heb die puzzel ook toevallig. Maar
2: ja,
0: ik ben een beetje rebusachtige ding. Ah. Maar ze zijn allemaal met muziek en dans te mokken. Dus allemaal onder het thema.
1: Dus je moet wel papier en pen meenemen.
0: Ja, zeker. Maar dan kring ze allemaal aanlangt.
1: Okay.
0: Ik zit bij de route en dat zit er allemaal bij. En nou, ik ben 12 vroegen onderweg. Dus, en ik moet zeggen, mensen ben ik altijd blauw fanatiek in.
2: Ja,
0: dit,
1: okay.
2: Ja, dat merken wij onderweg ook.
0: Ja.
2: Waar is die puzzel? Of waar is de letter? Of hoe? Ja.
0: Ja,
2: dat is leuk. Ja, dus in maar, concurrentie goed, tussen de groepjes fietsers dan. Ja, op een leuke manier.
1: Halve mensen denk je dat er kwam? Maar de ervaring is dat er kwam altijd zo en zoveel. Maar omdat dit nou toch mooi onderwerp is, hè? Dansen,
2: we zitten ruim boven de 100 deelnemers. We verwachten nu, hopen ook dat er nu misschien vanuit de huizen ook wat meer mensen op kunnen stappen of gaan stappen.
1: Uit de huizen komt er nou bij, hè?
2: Uit de huizen is dit jaar nieuw als opstapplaats.
1: Ja.
2: Moet wel zeggen, dat is verder geen entertainment. Het is echt gewoon puur een opstapplaats.
1: Ja.
2: Nee, dus daar krijgen mensen dan hun route en de startinformatie. Dus ja, we hopen op, ook uit de huizen in omstreken iets meer deelnemers.
0: En de opstapplaats
2: op
0: is?
2: Bij de zwembad de Dingen.
0: Ja, okay. Ja. Dus daar is ook een ruim parkeergelegenheid voor
2: Absoluut.
0: Mensen die...
1: En is dat allemaal groter of moeten ze er wel voor betalen?
2: Nee, er wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. Dan moet je hem even te goede houden.
0: €3,50
2: per deelnemer. Nee, dat is niks. Nee.
1: Dat voor een stukje fietsen. €3,50.
2: Ja, dan heb je een hele leuke gevarieerde route met veel vertier onderweg.
1: Als er nou ooit tegenkomt, en ik kom zo tegen van... maar eigenlijk meer dan aan cultuur aan het stuur. En dan vroeg ze, waar is dat? Nou, de vertelstuur dat. Maar waarom moet mensen nou echt komen om hier aan mee te doen?
2: Ja, het is een belevenis eigenlijk.
1: Okay.
2: Het is niet alleen maar fietsen, want fietsen, je kan elke dag op de fiets stappen en een leuke route rijden. Maar wij bieden dan eigenlijk natuurlijk die hele beleving van ook dit het thema in dit geval. Dus mensen kunnen onderweg van alles verwachten. Wat ik eerder al noemde, de muziekplekjes in Eppenhuizen, Oosternieland in Oudeschip. Maar niet te vergeten, ook in Roodeschool op de Lusploors is ook het een en ander te doen.
1: Oh ja.
2: Daar hoor je bijvoorbeeld muziekschool iets bijzonders uit het huizen. En daar zijn ook de burgdansers. Dus ja, dat bieden wij natuurlijk ook allemaal. Plus dan ons groepje, theatergroep opnieuw. Die onderweg op misschien onverwachte plekken ineens opplopt uit het landschap. Dus ja, dat is natuurlijk iets meer dan alleen maar gewoon fietsen.
1: Ja, dan is iedereen een halve euro is
2: dat
1: niks.
2: Dat is toch niks? Nee.
1: Nee,
2: voor een leuke dag.
0: Ja, iets bijzonders, weet je ook wat er bijzonder is aan iets bijzonders?
2: Ja, voor zover ik dat weet zijn het inderdaad, is dat Siep Jongsma uit Duizen.
0: Ja.
2: Die heeft een muziekschool voor mensen met een beperking.
1: Ja. Oh ja.
2: He, dus die ja, kunnen dan, ja. En dat doet hij, ik zie die filmpjes ook wel eens op de socials. Nou, ik krijg er soms tranen van in de ogen als ze dan die jaarlijkse uitvoering hebben. Het is fantastisch om te zien wat die daarmee, wat die kinderen, mensen allemaal kunnen.
1: Ja,
2: en die gaan hier dus in Rode School ook laten zien wat ze kunnen.
1: Die treden dan ook op.
2: Die treden dan op. Ja.
1: Mooi, mooi.
0: En het dansgedeelte gebeurt door de burgdansers, hè? Leens. Ja,
1: van Verhilders.
0: Ja, van Verhilders.
1: Ja.
0: En nou, er wordt accordeon bespeeld natuurlijk. En dat doet Siep geloof ik ook. Dus ja, dat was wel een hele leuke toestand door die Rode School, denk ik. Ja. Dus, oké.
2: Okay.
0: Ja, toch maar.
2: Ik wil zeggen, natuurlijk wordt er ook aan een hapje en een drankje. Kun je daar dan ook gewoon verkrijgen.
1: Ja, is het patat of...
0: Lekkere hapjes gewoon.
2: Lekkere hapjes, koffie, hapjes koek, dat soort dingen.
1: Oké. Okay. Grunnige kalk.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja. Oké, nou, wie maakt een mooie dag van? En dat is toevallig ook het titel van het volgende nummer. En dat is een nummer van Steenvanger. Dus we gaan dan weer op zien Grunnings verder. Ik ging even een knop, maar mijn goudstaan, ik geloof het.
3: Zonnige dag, dat elke noorde vol smacht en gedachten zit. Denne noois is er. De hit van het jaar, Steenvanger. MUZIEK

0: Ja, het is een prachtig mooie dag. En dat is vandaag ook. En of dat ook zo blijft, ja, dat gaan we straks van Jannes horen. Met betrekking tot het weer natuurlijk. Maar eerst nog even, Piet, nog even een paar prangende vragen aan
1: Ria. Ja, want ik heb wel. Belangrijk is dat natuurlijk. Mensen willen grove vibe natuurlijk. Ja, wanneer kan ik opstaan?
2: Dat is inderdaad wel belangrijk om te weten, inderdaad. De start is tussen 12:30 en 12:45 in alle genoemde plaatsen. Dus Rode School, Oosternieland en Uithuizen.
1: Oké. Okay. En we hadden het net over prijs. We zetten 3,5 euro, maar klopt. Dat geldt niet voor elke nooit, hè?
2: Nee, kinderen tot en met 12 jaar ben groter.
1: Ah, mooi. Oké. Okay. Nou, Eppe?
0: Ze kennen wel Groningsproof.
1: Ja, ze kennen wel Groningsproof. Ja, ze hadden ons hier de halve tijd voor de gek.
3: Ja.
1: Ik zit me hier roet te slomen.
2: Ik ben maar ik doubt nooit altijd. Nee, dan ga je nooit altijd.
1: Ik vind dat ze het goud deur.
0: Het is ook tijd voor...
4: De plaat voor Dirk.
1: Ja, de plaat voor Dirk. En dat is van Annemarie Einfeld. En dat nummer heet Nooit Geboren.
0: Ja, oorspronkelijk is het van Nathalie Bruglia en Bruglia.
1: Bruglia.
0: En dan had hij het Thorn, maar in dit geval had hij het dus. Had hij het ook alweer?
1: Nooit geboren.
4: De plaat voor Dirk.

0: Ja, Torn heet het origineel. En ja, dit was allemaal in het kader van...
1: De plaat voor Dirk.
0: Ja, zo is dat. Elke week een Duitse plaat rond deze tijd. Rond de tijd dat we Jannes Wiersema gaan bellen. Wie gaan bellen, zei hij nu? Jannes Wiersema gaan we zo meteen bellen. En we hebben hem eigenlijk al gebeld. En eigenlijk gaan we nu eerst eventjes even kijken. Hoe doe ik dat allemaal goed? Ja.
2: Er is weer tijd voor onze weerman. Jannes Wiersema uit Rode Schouw.
0: Jan, hallo, goeiemiddag. Jannes Wiersema uit Rode Schouw.
3: Dag Jannes.
4: Moet je nou weer in het Holland
3: doen? Nee. Hij begint me zo naar je baken te proberen.
4: Ja, dat dacht ik ook al.
3: Ja, ik ook Jannes hoor.
0: Maria in de studio en ik proberen al een beetje half peur al ringwoorden. Dus,
4: doe dus vrolijk meer.
0: Ja, vrolijk meer. Ik las op teletext Jannes vanmiddag. Dit jaar is de allerheidste, warmste zomer ooit gemeten.
4: Ja, dat klopt. Ja. Als dat nou hier voor onze regio zo is, daar word ik naar zo, maar wel voor, wel voor Europa.
0: Gemiddeld weg wel, ja. Ja, dat is een bijzonder. Het is nou ook, het is eigenlijk fantastisch, prachtig, heerlijk weer, hè?
4: Het is 26 graden nou.
0: Ja, heerlijk, ja.
4: Dus gelukkig is er een beetje wind bij, dat moet nog een beetje heen, hoor. Nou is de bewolking neemt wel wat meer touw.
0: Ja.
4: Dus dat is wel een beetje voorbode voor verandering van het weer, zeg maar.
0: Oké, vertel Jannes.
4: Nou, vanochtend gaat de wind naar het zuiden houden en dan neemt de af en ik kent wel een beetje smoezelig, want dat is de voorbode van alle weer. Want boven Frankrijk ontstaan nou dikke regenoversbuien, zware buien, en de verwachting is dat hij naar het noorden trekt. Dus die ben veel middernacht naar hier, is de verwachting. Of het moet spontaan al waar ontstaan, maar in de loop van de nacht, er kunnen pittige buien winnen met een hoogel en onweer en windstoten.
0: Nou, mooi dat Stoeders zegt, sorry dat ik die onderbreek, maar ik kijk straks altijd even naar de BBC, naar het weerberichten. En die hebben alle mooie filmpjes van hoe het weer zich doorontwikkelt. En daar zit ook altijd Nederland bij, zeg maar. Daar kan je dan ook precies zo in, van die satellietbeelden, waar je kan zo en worden buiten langstrek en hou loord. En door zag ik vermogen en daardoor dat ze vannacht om 1 uur dat het hier wel een beetje lust kan gaan.
4: Ja, nou, 1 uur kan ook 2 uur worden. Oh, maar vannacht wel ongeveer, ja. En dat, wordt een beetje, de lift benauwd vannacht. Ben je van wie gaat ook wat overnemen. Nou, Murden, en hebben we ook fikse ringen ook gedaan. Kan zo'n weststoten en hoogel en alles kan ervan. En er kan ook flink wat millimeters komen. Maar ja, dat is wat hier met onweers buiten. Het is van plek naar plek half verschillend. Ene plek die kreeg misschien dadelijk treden en andere 50 en andere kreeg niks.
0: Uh-huh.
4: Dus daar is nooit aan te geven met een onweers buiten. Maar het ligt er wel op dat we wel stevige onweer krijgen.
0: Oké. Okay.
4: Nou, temperaturen.

0: Maar we hebben wel wat leger, 20, 22, 23 groen. En het weekend ook, zaterdag en zondag, dan verandert er weinig in. Ik ben ook wel kans op stevige regen- en onweersbuien.
1: Okay.
0: Temperatuur ben een beetje vergelijkbaar, 22, 22, volgende week in begin. Dan hebben we eerst ook nog die buien. Maar in de loop van de volgende week dan, wordt het weer wat stabieler onder de hoge druk. En dan, ja, dan wordt het weer wat droger en de temperaturen die mogen weer bij je gelijk 20, 22 graden ongeveer.
1: Ja, maar we hebben het al middag al over, of half uur al over 5 september, dat is cultuur en stuur. Kom ook bij die vertoers langs, geloof ik, maar de zondag maar wel een beetje schier weer hem eigenlijk volgende week. Maar is er nog eens
0: ja, over. Maar dat wordt weer zo volgende week woensdag of donderdag, maar ja. Dat is nog even te ver voor om dat nou te
1: zeggen. Zo is dat, nee, dat is nog meer even te ver voor ook natuurlijk.
0: Dan is ook wel voetbalveld en dan vrijdag, zondag, we morgen gaan vroeg, maar wordt er niks. En maar slecht van week, maar weer vroeg.
1: Ja, Correno's Heraklien, hè, een bekerwedstrijd, ja. Klopt. Waar ik ook ik toevallig.
2: Ja. Ja.
0: Dus, maar goed, maar je moet er ook gewoon met baden. En ja, dat is ook wel welkom, hè, van boeren. Ik ken op het moment ook eigenlijk niks. Eerabberrunnen naar de Sibbelrunnen is stopt omdat de grond te hard is om te runnen.
1: Oké, okay. Ja.
0: Dus ben je ring is niet verkeerd.
1: Nee, absoluut niet. Goed, nee. We wachten het maar weer af, Jannes. En ik zou zeggen, dank voor die informatie. En wie hun die halen graag volgende week donderdag. Dit is van september, hè?
0: Oh,
1: dit is wel september.
0: Ja, dit is de R, maar leventroon eten, hè?
1: Ja, gewoon leventroon eten. Ik kan maar kloos, toch? Oké, dankjewel, Jannes. Tot volgende week. Oké, okay. Ja, dat was Jannes de Wiesema uit Rode Schaal met het weerbericht. En nou, we gaan nog even verder proberen met Ria. We hebben al een hobbeld aspect besproken natuurlijk. Of gewoon een muziekje draait, zeg maar.
2: Nou, ik denk dat we... Ja, was toen wiels hebben, dat is het...
1: Hallo. Ja, man, ik twee zeggen. Ja, oké, okay. Vind ik prima.
2: Is er nog muziek, hè?
1: Ja, ik heb nog een muziekje Kloosterom van Hans van der Lijken.
2: Oh ja.
1: Ja, en dat nummer heet Aas is Aas. Ik hoop dat het... ja.

0: glas. En als er nooit meer zomers komt, dan komt geen blad meer aan de boom. Maar dan was je leven als je zas. En het leven, dat is meer als angst voor wat misschien nooit komt. Als denken prakken zaden over waar je tijd verstomt. Kom er nooit meer voor je doen, dan is elk nooit versloegen. Wat er dan nog ruikt, ruikt onder glas. Ken ik nooit wat daar gebeurt, de wereld kan als stukken schuren. En dan is het over elk nooit vuur. De wereld kan verkeerd omdraaien, maar wat we hem met ons buiten blijft vrij van die en ook van mij. Het leven, dat is meer als angst voor wat misschien nooit komt. Als denken, prakken zaden, over waar het tijd verstomt. De wereld kan verkeerd omdraaien, maar wat we hem met ons buiten blijft vrij van die en ook van mij. Als er is geen dieken waarden, als we denken geen stevels hadden, dan stond ons wat te rekenen naar de touw. Als we nooit meer lagen konden, dan hadden we me koe nooit van. Als is als mijn lijf. Kom maar ga.
1: Ja, prachtige Hans van der Lijken, die we hier vorig jaar ook in de studio hadden. En toen allemaal grote cd's, omdat het er met stopte. Maar dan zeggen we maar weer, gelukkig is de muziek er nog. Prachtig, prachtig mooi. Hans van der Lijken was dat met Aas is Aas. Goed, we gaan nog even een recap down.
2: Ja, we moeten nog even voor de lustro's hem van daar geïnteresseerd ben in cultuur aan het stuur. Vroeger Ria nog even van, waar ben de opstapplaatsen? Hoe laat begint het? Wat kost het? En waar kunnen mensen eventueel nog meer informatie vinden?
3: Nou, steek 5 van september, ja. Daar beginnen we mee. Zaterdag 5 september. Cultuur en stuur, dikke 30 kilometer. Starten kan vanaf 12:30 tot 12:15 in Rode School bij de Lustplots. Oosten-Nieland bij het dorpshuis Nijland. En bij Zwembad de Dingen in Arduizen. En de kosten zijn €3,50 voor iedereen vanaf 12 jaar. Daaronder is iedereen gratis.
2: Oké. Okay. Mooi. En waar kunnen mensen eventueel nog meer informatie vinden als ze het even nog lezen willen of zo?
3: Dat kan op de website tgopnieuw.nl.
2: TG opnieuw, ja. Dat is dus de theatergroep.
3: Ja, precies.
2: Oké, okay,
3: ja.
2: tgopnieuw.nl.
3: Kun je ook direct wat meer over ons lezen.
2: Mooi. Nou, dan gaan we nou naar de ploeg van Pieter, dat hoor ik al.
3: Nou, heel fijn.
2: There's no regrets. Walker Brothers.

The thoughts we used to share I now keep alone.

0: Zat je zitten bij het water? Niks om je touw. Ga je vrouw voorover loter? Niks aan zes nou.
1: Ja, zal je begint te fluiten. Nu wel loter, het is hoog 6 uur en eind van de uitzending.
2: Ja, dan ben je aan het einde, Eppe. En we begonnen weer een afscheid nemen van Ria Sietsema. Want zij had ons hier alles vertellen over cultuur aan stuur, waarop zaterdag 5 september plaatsvindt.
3: Ja.
2: Ria, hartelijk dank voor die informatie. Ik denk dat Lustroze weer een halfbult wie ze worden ben.
3: Ik hoop het. En anders kunnen ze even op de website kijken.
2: Ja, precies. En aankomende zaterdag 5 september. Allemaal meer dan aan cultuur aan stuur. Het is maar 30 kilometer.
3: Daarom,
2: dus we proberen.
3: Ja.
1: Dankjewel, Ria.
3: Graag gedaan,
0: Eppe. Fluistert zachtjes een akkoord. Ik tel de grond, hij zorgt dat ik op
1: tel. Ja, volgende week ben we er natuurlijk weer. Dan is het september in de doden. En we hebben een leventroon uit, zoals het moest van Jan.
2: Ja, onze... die bruin die zo keurk altijd doet van leventroon. Oh, je kan me er wel verschillen. Ja, keurk, hij vond dat lekker, ja. Leventroon. Ja,
1: ja.
2: Ben jij een gele bos erop neppen, vrouwen?
1: Geel?
2: Ja, oh, ja. Van al dat leventroon.
1: Mooi. Oké, dus volgende week hebben we weer een nieuw onderwerp. Wie ben nog druk bezig in onderhandeling? Wel de kampmaken en wel...
2: Ja, dat kost een procent, man. Ja. Nee, ook
1: maar. Ria, het is een schilbetol.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nee, allemaal gek. Natuurlijk allemaal grotes. En als je een keer meer dan wil, neem contact met ons op. Hartstikke goud.
2: Vanop moesten we nog weer appen.
1: Ja, Roots Rock Radio vanaf... Hoe zegt u dat ook altijd?
2: Roots Rock Radio.
1: Ja, dat ken ik mij zo zeggen. Vanaf Zeubuur en veel Dolly Parton natuurlijk. En Nijaloin, de bekende hits, maar ook wat ander werk van haar. Dus, en ook andere muziek trouwens. Maar als je dat leuk vindt, ga je vooral lusten vanop naar Roots Rock Radio. Ga ik zeggen... Piet, wat zou je toe zeggen?
2: Bye bye.
1: Ja, en ik zou zeggen... Mooi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

vrouw gewas ik onbezon. Als leutje jong had hij vrolijk niks te klokken. En wie woonde mooi in Lappersom? Toen woonde ik met ons moeke en ons pabbe. Mijn grote breuer Henk en mijn leutje breuer Mans. En ook al was het doorlog, wie waren sommen? Gewoon om ons gezin, leven tussen soldaten, familie en kameraden. Vreugde maar ook de troon. De mout nooit verluizen en hopend op gooien dogen. En ondanks alle tegensloot, denk ik volk. En hout was een hout, wezen kon, stik de moord. Het wordt nooit meer als het was. Deze is vermoeken en verpabben en verlutje mans.

vrij bewuste dag kwam aan de inslag. En dat terwijl ik nog een kind was. Het ging zo, wie luidt me over strootzaken, over als ze doden en wie haden in de goten. Dat wie snel naar huis moest, naar de kelder. Dus Henk en ik verruut en wie runde al sneller. Moet aan wie door naar binnen chasten. Een granaat op ons hoofd van de Canada.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, met Marianne.
4: Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
8: Welcome to Roots Rock Radio.
9: Ja, een hele goede avond op deze donderdag, de 27e augustus. De laatste donderdag in augustus, maar natuurlijk een donderdag waar het weer tijd is voor Roots Rock Radio. En dat gaat altijd samen met
0: Ebbe Scholtes.
9: Dat ben ik dan heel toevallig, maar minder toevallig.
0: Dick Stoppels.
9: Zit Dick Stoppels ook naast mij. Van harte welkom, Dick. Goedenavond.
10: Dat is niet zo toevallig, hè? Dat spreken we gewoon iedere week af. Van de 7 tot 9 daar weer zitten.
9: Toeval bestaat, nee zeker. Nee. Ja, oké, okay, goed zo. Ja, en natuurlijk gaan wij vanavond aandacht ruim aandacht aandacht besteden aan het verscheiden van Dolly. Onze tante Dolly, hoe zou ik hem mogen noemen. Een icoon natuurlijk die ons is ontvallen en waar we al heel veel aandacht in het verleden hebben besteed. Maar vandaag, vanavond nog een beetje extra. En ik wil graag even beginnen met een opname die ze gemaakt heeft met haar familie. En wat helemaal in het teken staat van waar ze eigenlijk vandaan komt en waar ze altijd trots is op is gebleven. De Smoky Mountain Area, daarbij Tennessee en Carolina, daar in de buurt. Daar ligt het ongeveer tussen. Zo'n 200 kilometer van Nashville gaan we het straks over hebben. Maar zij bezong toen met haar familie de Smoky Mountain DNA.

0: Ja, Smoky Mountain DNA, bezongen door Dolly Parton met haar familie destijds. En nou, er volgen nog veel meer Dolly Parton en Dolly Parton-achtige nummers. Daarover gesproken, Smoky Mountain en de Appalachian Area Mountains, daar is het gebied waar zij vandaan komt. En ik heb ook daar een beetje artiesten bij gezocht die uit dat gebied komen om Dolly toch een klein beetje te eren.
1: Ja, zo zijn we, maken we samen een programma wat inderdaad grotendeels om Dolly Parton draait. Ik heb een paar grote knoepers van haar hits, heb ik er gewoon neergegooid. En ook zo hier en daar wat onbekendere, maar ja, zeer mooie nummers. Maar het is niet allemaal Dolly wat de klok slaat. Het eerste nummer van mijn lijstje vanavond, dat is een gloednieuw nummer van de band Silverada. Nou, die kennen wij vooralsnog beter onder de naam. Tenminste, zo hebben we zoiets gezien. Mike and the Moon Pies. Die brengen regelmatig een nieuwe single uit. En zo is Longitude de nieuwste aanwinst.

0: dit nummer staat op een... of het album is al uit, of komt binnenkort uit. Living Proof. En het is nog steeds Mike and the Moon Pies. Alleen ze hebben de man met de pedalsteel gitaar... die hebben ze ingeruild voor nog meer toetsen, geloof ik. Maar ik vind het wel prettig. Longitude, Silver Era.
1: Mag dat wel weten. En dat geldt ook voor het volgende nummer. Splinter nieuw eigenlijk, 2026. Ik hoorde ervan op de radio of ergens op de media. Samenwerkingsverband tussen Steve Earle en Los Lobos. Nou, dan is het al gauw voor Rootstrock Radio. Redelijk interessant om daar eens even goed naar te luisteren. En dat was de moeite waard. En toen dacht ik van, die gooien we er gewoon in vanavond. Hier zijn dus Steve Earle en Los Lobos met Volver Er Kalaya.

0: Ja, prachtig. Mooi samenwerkingsverband dus inderdaad tussen Los Lobos en onze grote vriend. Hoe ben ik zijn naam kwijt?
1: Steve Earle.
0: Steve Earle natuurlijk, ja.
1: Tuurlijk.
0: Steve Earle en Los Lobos met, met dit fraaie nummer. Voor mij sprak ik het een beetje verkeerd uit, want ik heb even geluisterd hoe ze het zongen, maar Volver et Thalaya. Dus, nou, en heerlijk die accordeon erbij.
1: Een accordeon is altijd fijn.
0: Yo.
1: Ja. Oké, okay, we gaan verder. Het eerste nummer van mijn Dolly Parton lijstje. En ja, ik begin gelijk maar met een knoepert van een hit. Misschien is het wel een allergrootste hit, dat weet ik zo niet. Want ze heeft nog een paar meer grote hits heeft ze gehad. Maar Jolene, ja, wie kent hem niet? En wie heeft het van de artiesten niet gezongen? Zelfs hier in Groningen. De
0: kopspeakers, gewoon de mokdown. De wasknibbers.
1: Ja. Maar ook de bende van Buffalo Bill. Ik weet niet in welke samenstelling hebben ze ook een nummer. En dan heet Jolene Wattenpien. En dat gaat over de maandelijkse problemen van de vrouw. Gaat dat een nummer dan? Hele leuke tekst. Maar goed, Dolly heeft hem geschreven in 1973. En met dit verhaal. Ja, ik ga een beetje kriskras door haar leven heen. Niet helemaal chronologische volgorde. Carl Dean, dat was haar man. Haar grote liefde. Die heeft ze tot op het eind van zijn leven heeft ze die verzorgd. En als ik de verhalen lees, dan heeft dat zoveel van haar gevraagd. Dat ze zichzelf daardoor een beetje verwaarloosd heeft. En dat ze daardoor nu dan ook overleden is. Maar Jolene, ja, dat nummer. Ze vertelde hoe dat het om een aantrekkelijk roodharige bankmedewerkster ging. En die leek nogal interesse te hebben in haar man. En haar man die ging graag naar de bank toe. En Dolly maakte daar grappen over. Maar hij leverde daar wel de kiem op voor een wereldberoemd lied. Jolene.

0: Ja, het prachtige verhaal van Jolien. En wat een beetje bijzonder aan dit nummer is. En waarschijnlijk ook wel heel erg tekenend voor Dolly is. Want ze scheldt die andere vrouw waar haar man dan misschien wel een oogje op heeft. En omgekeerd ook. Ze scheldt haar niet uit. Ze gaat gewoon eigenlijk door de knieën. En ze vraagt alsjeblieft pak mijn man niet weg van mij. En ze geeft verschillende redenen daarom. Ze stelt zich heel kwetsbaar op in plaats van strijdlustig.
1: Ja, hetzelfde is met I Will Always Love You, hè, wat er net al even over. Maar dat nummer is eigenlijk door haar geschreven voor die Wagon Porter. Hè. Dat was toen, die heeft haar toen eigenlijk binnengehaald in zijn band. En, maar Dolly die wilde veel meer, die wilde bij hem weg. En die hadden echt een haat-liefde verhouding. Ik weet niet of je de documentaire gisteravond hebt gezien.
0: Nee.
1: Toen zei zij nog van I was the one who loved and he was the one who hated. Nou, was heel tekenend. En uiteindelijk ging ze toch met de nodige weemoed bij hem weg. Maar ook heel bewust, want ze wou haar eigen gang gaan. Ja. En toen heeft ze dus dat nummer voor hem geschreven, dat I Will Always Love You.
0: En het frappante aan dit hele verhaal is dat ze beide nummers, dus zowel Jolene als I Will Always Love You, allebei op één avond geschreven heeft. Dus die heeft gewoon op één avond twee tophits, twee wereldklassiekers uit haar mouwen geschreven.
1: En misschien wel twee trauma's verwerkt.
0: Ja, precies. En dat maakt haar heel bijzonder.
1: Goed. Ook bijzonder is dat ik zomaar even kaartjes kreeg, in de schoot kreeg geworden. Inmiddels twee kaartjes voor van mijn zoon. Hij zei van, ik heb twee kaartjes voor Foy Vance. En ik heb één over, wil je mee? Foy Vance, ik had er echt nog nooit van gehoord. Foy Vance, Ierse zanger. Ierse singer-songwriter. Die bekend staat om zijn rauwe stem en een stijl waarin folk, soul en southern blues samenkomen. Hij komt 13 september naar de Oosterpoort. Ik ben inmiddels ben ik al behoorlijk gaan luisteren naar de muziek wat hij maakt. Echt lekker. Soulachtig, maar ook hele rustige folk en blues muziek. Echt prachtig mooi met die rauwe stem. Heel apart. Foy Vance heet hij. Hij komt dus 13 september naar de Oosterpoort. En even kijken, hij heeft met veel mensen al samengewerkt. Hij was support act bij Ed Sheeran, Bonnie Raitt, Snow Patrol en Elton John. En de laatste twee, en ook met Ed Sheeran, heeft hij muziek opgenomen. En daar ga ik een voorbeeld van laten horen. Prachtig nummer van Foy Vance samen met Ed Sheeran. En dat nummer heet Guiding Light.

0: Ja, lekkere muziek hoor. Foy Vance dus uit Ierland met zijn lekkere rauwe stemmen. Dus binnenkort te bezien en te beluisteren in de Oosterpoort in Groningen op 13 september. Samen deed hij dit nummer Guiding Light dus met Ed Sheeran.
1: Kijk, en als ze uit Ierland komen, dan hebben ze bij jou natuurlijk ook wel een streepje voor.
0: Echt,
1: volgens mij, hè? Volgens
0: zeker
1: mij heb jij daar wel...
0: Ja. Maar ik ken hem echt niet. Ik had hem nooit van hem gehoord. Maar Tim kwam ermee, of mijn zoon kwam ermee met... Goh, ga je mee naar Foy Vance?
1: Ja, leuk.
0: Ja, leuk, ja.
1: We gaan verder. John Prine, die bracht in 2005 weer een nieuw album uit. De hele tijd had hij niks uitgebracht. Maar ja, hij was er weer. En daarop heeft hij een nummer staan, Long Monday. En dat nummer gaat over, ja, twee geliefden brengen het weekend door. En ze hebben een fantastisch mooi weekend met liefde, muziek en drank. Maar dan komt die maandag er weer aan. Dus dat is het einde van het weekend. En daarover heeft hij dat nummer geschreven. En ja, Fair and Square, dat is het album waar het op staat. En dat is geschreven of gemaakt in een periode dat hij goed in zijn vel zat. Goede periode. Hij was gelukkig getrouwd en dergelijke. En daardoor staan ook veel liefdesliedjes op. Maar het was ook zijn comeback nadat hij een keeloperatie had ondergaan. Doordat hij keelkanker had. Dus het was ook een beetje zijn comeback weer. Ik vind het zelf een prachtig album. Ik luister hem vaak 's avonds voor het slapen gaan nog even. Heerlijk. Maar dit nummer, Long Monday, geweldig.

0: kabbelt gewoon maar lekker voor. Long Monday, John Prine.
1: Ja, prachtig, heerlijk. Ja, mooi nummer. Ik had zo pas al even over de oorspronkelijkheid en waar ze wegkwam. Dolly heb ik het natuurlijk over. En daar wil ik even op voortborduren. Ik heb hier een boekje voor me. Dat heet, dat heb ik toevallig 2 weken geleden meegenomen uit de bibliotheek. Van Harry de Jonge. Die staat vol met interviews met alle grootheden uit de Nashville tijd eigenlijk. Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson, Willie Nelson, Glenn Campbell, Buck Owens. Nou, noem ze maar op. Maar ook Dolly Parton heeft deze Harry de Jonge geïnterviewd. Het boekje is van 2009, dus het is een beetje gedateerd natuurlijk. Maar ik wil een klein stukje over voorlezen. En dat gaat dan met name over de tijd dat ze de bluegrass muziek met name weer oppakte. Dolly Parton is wel degelijk van vlees en bloed, schreef Harry de Jonge. En ze heeft ook nog eens grote verdiensten voor de country muziek. Vooral de laatste jaren, dat was dus rond 2009... lijkt ze wat dat betreft tot volle bloei zijn gekomen. Want met The Grass is Blue, Little Sparrow en Halos in Horns heeft ze een paar ijzersterke bluegrass platen op haar naam gezet. Niks geen geflirt met de commercie. Op die album zit Dolly helemaal op de lijn van de echte en onversneden bluegrass in de beste Bill Monroe traditie. Nou, dat spreekt heel erg voor haar, denk ik. Die platen zijn inderdaad gespeend van hele grote hits enzovoort, maar wel heerlijke muziek. En we gaan daar één voorbeeldje van horen. En dat is het nummer Shine van Dolly Parton.

0: Teach me how to share, teach me where to go. Tell me, will love be there? Ja, Heaven Let the Light Shine Down. Nou, daar kan ze nu haar steentje aan bijdragen met het laten schijnen van het lichtje vanuit de hemel, Dolly Parton. Dit was een van de nummers uit die bluegrass periode. Drie platen die ze toen achter elkaar heeft gemaakt van die bluegrass getinte platen. En dit was van de plaat Little Sparrow.
1: Ja, het volgende nummer, ja, het is eigenlijk een boetedoening. Afgelopen dinsdagavond had ik tijdens Songs and Stories het thema Angels. En onze vaste luisteraar van ook van dit programma, Koosje, die had het nummer van Bobby Mackie aangebracht. Seven Spanish Angels. Maar ik had zelf al dat nummer, maar dan in de, ja, wat mij betreft, mooiste uitvoering van Willie Nelson en Ray Charles gedraaid. En twee keer hetzelfde nummer in één uitzending. Dat gaat me net iets te ver. Vandaar dat we hem nu maar even draaien van Bobby Mackie. Seven Spanish Angels. Voor Koosje.

0: Ja, prachtig. Bobby Mackie, Seven Spanish Angels.
1: Ja, mooi. Prachtig inderdaad. Ja. We hebben ons eerste verzoekje binnen en die gaan we ook meteen nu draaien. Mooi jongens, een oudje voor vanavond 1972. Hoorde hem onlangs weer op de radio. Dancing in the Moonlight van King Harvest. Hier is die.

de oudjes doen het nog goed, al zeg ik het zelf. Dancing in the Moonlight, King Harvest. Oké. Ik vertelde zo pas al even rond Dolly Parton dat ze dus uit de Smoky Mountain, Tennessee area komt. En dat ik ook ga proberen wat muziek uit die regio te draaien, wat daar vandaan komt. Eén groep representatie daarvan zijn de Osborne Brothers. En ja, die maken ook van dat heerlijke muziek, bluegrass muziek. Dus Dick pakt nu even zijn banjo erbij en hier gaat hij.

0: Ja, de Osborne Brothers met Rocky Top.
1: Ja, we gaan even weer terug naar Dolly Parton. En ja, de nummer, eigenlijk haar signature song, is dat bijna wel geworden. Coat of Many Colors, want daarin ligt zoveel van Dolly zelf. Ja, dat is eigenlijk het levensverhaal van haar eerste jaren. Ze opgegroeid in een zeer arm gezin, waren 12 kinderen waren daar. En dus ja, ze moesten het doen met alles wat ze maar voor handen hadden om kleding te maken. En Coat of Many Colors, dat is de jas die haar moeder maakte. Van allerlei afgedankte lapjes stof. En terwijl ze daarmee bezig was, vertelde ze haar dochter het Bijbelverhaal van Jozef en zijn veelkleurige mantel. En Dolly was helemaal blij met die jas, zeer opgelucht, helemaal blij. Totdat ze ermee naar school ging en daar werd ze verschrikkelijk uitgelachen door de andere kinderen, omdat het zo'n armoedige jas was en dergelijke. Ja, en dat heeft haar best wel geraakt. En in dit lied reageert ze daarop met eigenlijk wat wel de belangrijkste gedachte is uit haar jeugd. Rijkdom heeft niets met geld te maken. Ze voelde zich rijk omdat haar moeder die jas voor haar had gemaakt. Ja, in dit lied. En ze heeft er ooit een keer geschreven toen ze op tournee was met Porter Wagoner. Ze hadden geen papier bij de hand. Hij had een bonnetje van een stomerij nog bij zich. Op de achterkant daarvan heeft ze het verhaal van dit nummer gemaakt. Coat of Many Colors. Thank you.

0: Ja, twee keer Dolly achter elkaar. Coat of Many Colors. Voor dit nummer, My Tennessee Mountain Home.
1: En twee nummers eigenlijk uit dezelfde periode. Dus ik vond ze ook wel een beetje op elkaar lijken, moet ik zeggen. Qua muziek, qua melodie en dergelijke. Goed, we gaan verder. Neil Young, maar niet helemaal. Het nummer van Neil Young, Harvest Moon. We kennen het natuurlijk allemaal. Het is een onverredelijke klassieker. Tal van artiesten wagen zich eraan om te coveren. En ja, één is wat beter dan de andere. Ze haalden het meestal niet bij het origineel. Ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen. Maar iemand wees me erop. Sean Tuinman, die wees me erop. De uitvoering van The Brothers Comatose en A.G. Lee en The Blue Summit van Harvest Moon. Thank you.

Yeah, the brothers Comatose and AJAG. That's it now. AJ Lee heads it in the dad. Howie. Half is Moon, een nummer van Neil Young natuurlijk. Ja, we gaan even helemaal terug naar de begintijd van Dolly. Want zij schreef in het begin dat ze ging schrijven. Een van haar allereerste liedjes dat zij geschreven heeft, werd niet door haarzelf op de plaat gezet, maar door een Mr. Bill Phillips. Het heet Put It Off Until Tomorrow. En in 1966 slaagde ze erin een country liedje van het jaar te schrijven zelfs. Dat nummer heette dus Put It Off Until Tomorrow. Ze schreef het samen met haar oom Bill Owen. En dat werd opgenomen door countryzanger Bill Phillips. En ik ben, zegt ze dan in het boek van Harry de Jonge, ik ben op dat plaatje nog in de achtergrond vocalen te horen. Jammer genoeg werd mijn naam niet op die single vermeld. Maar toen in ieder geval, nou, de rest is history, zou ik bijna willen zeggen. Op het moment dat er twee hele fameuze heren in de studio binnenkomen. Hier is het, Pull It Off Until Tomorrow, Bill Phillips.

0: Ja, dus dat Dolly in de hele begin de jaren, zonder dat ze nou zelf op de voorgrond, maar toch ook duidelijk herkenbaar op de achtergrond. Put it off until tomorrow, Bill Phillips. Maar op de volgende is ze wel degelijk goed te horen.
1: Jazeker, en daar is ook alleen te horen. Het is uit de gelijknamige film 9 to 5. Het was haar eerste filmrol die ze kreeg aangeboden. En ze had zich gigantisch voorbereid op deze film. Van, ze had helemaal niet alleen haar eigen tekst had ze uit haar hoofd geleerd. Nee, ze had ook de teksten van de tegenstanders. Het hele verhaal had ze in de kop gestampt. En toen kwam ze op de set en toen hoorden ze, ja, maar we gaan de film niet in één keer opnemen. Dat doen we stukje bij stukje. Maar het tekent wel haar inzet en wat ze ervoor wilde doen. En dat is een film over, dat ze twee of drie vrouwelijke kantoorwerknemers die genoeg hebben van hun seksistische, arrogante baas. En in die tijd was dat een behoorlijke scherpe satire op de positie van de vrouwen op de werkvloer. En daardoor past dat ook wel een beetje bij haar eigen carrière. Ze had inmiddels zelf jarenlang moeten onderhandelen in de muziekindustrie die grotendeels door mannen werd bestuurd. Maar daar bracht ze wel wat veranderingen in en ze speelde graag met het beeld van het naïeve blonde countrymeisje. Maar achter die enorme blonde pruiken zat een vrouw die bijzonder goed begreep hoe contracten, auteursrechten en de zakelijke onafhankelijkheid werkten. Dat maakte het een beetje autobiografisch. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik

0: 9 to 5, Dolly Parton.
1: Ja, en ja, over de streek waar Dolly vandaan komt. Ik zei het net al, hè, de Smoky Mountains, oftewel de Appalachia Mountains wordt ook wel genoemd. Een aantal artiesten die ik heb uitgekozen vanavond, die komen daar ook vandaan. Waaronder Ian No. Ik moest even twijfelen tussen River Fool of Appalachia Haze. Maar ik doe toch maar die eerste. Hier is die Ian No met die heerlijke stem.

0: Ja, een heerlijke sfeertekening van deze E&O, die Appalachia Haze.
1: Ja, Epp heeft het al genoemd dat haar relatie, het zij dan niet echt een liefdesverhouding, maar met Porter Wagoner heeft ze gehad van die tv-show. Daar werd zij aan toegevoegd en daar is zij enorm groot geworden, te groot eigenlijk voor die show. En ja, er kwam wat trouble in paradise, laten we maar zeggen.
0: Hij wilde ook niet vliegen bijvoorbeeld. Hè? Zij wilde optreden in ver weg en zo, maar hij wilde absoluut niet vliegen.
1: Okay.
0: Dus alles moest met de auto en met de trein. En daar was zij op een gegeven moment ook klaar mee.
1: Ja, dat wil niet. Dus, maar goed, ze hebben wel een album gemaakt, We Found in 1973. En daar staat een prachtig nummer op. Het is een beetje een humoristisch huwelijksduet, waarin de man denkt dat hij allerlei vrijheden heeft. Maar daarna maakt zijn vrouw hem even heel fijntjes duidelijk dat zij precies even lang getrouwd is als hij en dus dezelfde rechten heeft.

0: Woman, you're killing me.
1: Ja, op de plaat was het allemaal nog paais en vree. Maar in de werkelijkheid was het allemaal niet meer roze schijn en manengeur. Of net andersom.
2: Zo is het. Ik zei het al, gisteren nog even. Vanmiddag heb ik nagekeken, eerlijk gezegd, naar die documentaire die gisteren over Dolly was. En daar vertelde ze ook nog over haar over grootvader, muziekliefhebber en dominee. Maar het kan ook haar oom geweest zijn, dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar nou, daar ging ze wel vaak even een beetje muziek maken en zo. En dan die heeft haar ook een beetje kennis laten maken met whisky. Ze kreeg steeds maar een heel klein beetje. Ze was nog een jonge meid en ze kwam een beetje aangeschoten weer thuis. En die vader dacht dat ze een beetje ziek was of zo. Dolly wist voor beter natuurlijk. Maar wel een mooi bruggetje hier naar Rory Block.

0: Ja, door zo'n nummer te draaien kom je er opeens achter dat we wellicht 38 jaar geleden zo'n beetje bij Rory Block in dezelfde zaal bij hetzelfde concert hebben gezeten. Kleine zaal, Oosterpoort, ik weet het nog zo goed. Heerlijke Rory Block met Loving Whiskey. Ja,
1: van Rory Block in 1989 was dat, denk ik, heb ik mijn eerste cd-speler toen gekocht. En daar heb ik toen 3 schijfjes bij gekocht. Eén van Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Dat nummer ken je wel. En, oh god, nou weet ik niet eens meer wat die tweede was. En een cd-singeltje. En dat was dit nummer van Rory Block. Omdat ik dat zo'n ontzettend mooi nummer vond.
0: Ja.
1: Ja, those were the days.
0: Toen kwam Jesus.
1: There was Jesus. Ja, ja, ja, there was Jesus. Want ja, ondanks al het glitter en de humor en de showbiz imago... is een van haar pijlers van haar bestaan natuurlijk wel het geloof. He, ze is opgegroeid in een streng religieuze omgeving in East Tennessee.
0: Haar opa was dominee.
1: Ja, en daardoor was toch de religieuze muziek haar eerste muzieksoorten die ze leerde kennen. In 2000, wanneer was het? Wanneer hebben ze het album uitgebracht? Even
0: over wie heb je het eigenlijk? Rory Block?
1: Nee. Ik heb het over Dolly Parton. En in 2019 bracht Mr. Zach Williams een album uit, Rescue Story. En hij had een nummer geschreven samen met een paar anderen. Maar hij zocht een vrouwelijke stem voor een nummer. En hij dacht meteen aan Dolly. En, nou, zij hoefde niet overtuigd te worden. Zij zei gelijk ja. En dat is helemaal geen probleem. En daarmee kwam zij eigenlijk op toch hoge leeftijd weer uit bij de muziek. Waar het voor haar allemaal mee is begonnen. Want voor Nashville, voor Porter Wagoner, voor Jolene, voor Dollywood. Het was gewoon een klein meisje dat met haar familie een gospel zong in de bergen van Tennessee. En dat verklaart misschien haar achtergrond ook. Waarom Dolly in interviews vaak zo haar dankbaarheid uitsprak. Haar levensverhaal was niet alleen het verhaal van iemand die heel hard heeft gewerkt, maar ook van iemand die vond dat ze onderweg bijzonder veel geluk en hulp gekregen had.

0: Ja, daar had je hem weer. There was Jesus, Zach Williams, Dolly Parton.
1: Ja, we gaan even weer terug naar de roots van waar ze van haar geliefde omgeving waar ze vandaan komt. De Smoky Mountain Girl, waar zij zo trots op was en waar ze altijd weer over begon in welk interview dan ook. En een band die daar ook vandaan komt is die Old Crow Medicine Show. En die hebben daar ook een mooi nummer over geschreven. Niet zozeer over Dolly, maar wel over de Smoky Mountain Girl.

0: Old Crow Medicine Show, OCMS, Smoky Mountain Girl.
1: Ja, en de volgende man die leidt behoorlijk aan zelfoverschatting. Hij noemt zichzelf de tallest man on earth, maar zo groot is hij echt niet hoor. Maar hij, hij is bezig met een nieuw album, komt volgens mij binnenkort uit. En een voorproefje daarvan die kwamen we onlangs tegen op de grote streamingdienst. En dat nummer heet Deliver Me From Trying.

0: De Springenfeld, the tallest man on earth. Deliver me from trying.
1: Ja, ik heb toen we... Ja, na het overlijden van Dolly natuurlijk. Dan weet je automatisch, Rootsrock Radio gaat daar aandacht aan besteden. En toen heb ik behalve nummers van haarzelf ook even gezocht op... nummers van anderen waar zij in voorkomt. En niet zozeer zingend, maar waar haar naam in wordt genoemd. Dat is er een hele waslijst van nummers. Ja. En daar heb ik er drie van uitgekozen. En de eerste daarvan, dat heet Southern Voice, dat nummer... is van Tim McGraw. En daar worden meer nummers, beroemdheden in genoemd, als ik me goed herinner. Southern Voice dus, maar Dolly dus ook, Tim McGraw.

0: Ja, Tim McGraw op zijn geheel eigen manier laat hij de stemmen horen daaruit dat Smoky Mountain Area. Inclusief die van Dolly. Dus althans, niet de stem, maar wel haar naam. Southern Voice.
1: Ja, in 1987 verscheen er een album met ja, drie hemelse stemmen, zoals dat in de tijd in de advertenties en in de commercials werd genoemd. Het was namelijk Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton met z'n drieën kwamen bij elkaar. En ja, op dat ogenblik en ja, nu nog, behalve dan Dolly, maar ja, toch de top of de vrouwelijke country sterren. Zijn deze drie toch zeker wel. En dat was ook een gouden combinatie. Het is een van de mooiste harmony albums binnen country en Americana scene. En het is een enorm commercieel en artistiek succes geworden. En in 2023 wilde Dolly het nummer You're No Good uitbrengen. En dat is een nummer oorspronkelijk van Linda Ronstadt. Daarbij schakelde zij de hulp in van onder andere Emmylou Harris. En ze vroeg ook Sheryl Crow erbij. Dat is ook een dame die ook moeiteloos schakelt tussen country, rock, pop en Americana. Dus die mocht er ook bij zijn. En daarmee zijn we aangekomen. Misschien dat ik het nog net red. Straks vertel ik je meer over bij haar album uit 2024, Rockstar. Maar we gaan eerst luisteren naar

0: And you never will be. You're no good. No good.
1: Ja, samen met Emmylou en met Sheryl Crow hoorde je You're No Good van Dolly Parton.
2: Ja, een nummer waarin Dolly's naam ook wordt genoemd is Ophelia van de Lumineers.

0: Lumineers met Ophelia.
1: Ja, ik noem zo net het album Rockstars al even. Van in 2022 werd zij verkozen.

Niet thuis, maar ja, de Rock'n'Roll Hall of Fame dacht er anders over. Tot zijn en weten dat er thuis een lampje is die brandt als hij weer terugkomt. En dat past ook wel een beetje bij Dolly's eigen levensverhaal. Ze heeft de hele wereld overgezworven, maar ze kwam toch altijd weer terug in de Smoky Mountains. En ja, daarom was het zo'n geweldige combinatie van John Fogerty en Dolly Parton. Long as I can see the light.

Ja, as long as I can see the light. Het was Dolly samen met John Fogerty. En we hebben nog eentje, Here You Come Again. En dat is in zoverre een opmerkelijk nummer. Het is een van de weinige nummers wat een grote hit van haar is geweest, wat ze niet zelf heeft geschreven. Want ik geloof 3000 nummers heeft zij ooit haar hele leven bij elkaar geschreven. Hè? Maar dit nummer niet. En het is toch een van haar grootste hits geworden. Hier is Here You Come Again.

0: Ja, hier ben jij als onze Dolly Parton special, mag ik toch wel zeggen. Een hele leuke combinatie. Epp en zij is van, oh, je hebt wel heel veel klassiekers erin. Ja, dat klopt. En dat heeft bij hem misschien de reden gegeven om daar een beetje tussendoor te fietsen met muziek uit haar gebied. En ik vind het een hele leuke combinatie geworden. Volgende week zijn we er weer. Roots Radio.
1: Ja, zo is dat. Tot de volgende week. Tot wat is het? 3 september alweer, hè?
0: Ja, dan zijn we in september. Nog even, het is kerst.
1: Ja, Piet nog even.
0: Oud en nieuw.
2: Luister volgende week ook weer naar Dick en Eppe naar Roots Rock Radio.

0: NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Omroep het Hoge Land.

Ja, en wat is er nou lekkerder dan naar een paar weekjes vakantie terug te zijn met bijna weekend. En ja, hij is er nog. Onze heerlijke achtergrondje. En ja, we begonnen met The War on Drugs, Red Eyes. Ja, ik heb de hele vakantie natuurlijk heerlijk kunnen nadenken over een prachtig lijstje muziek. Dat gaan we ook doen. En wel alleen vandaag, want Michel die heeft andere plannen voor vanavond. Volgende week is hij er weer. En dat zal een beetje om de week zo zijn. Dus het is om de week een beetje bijna weekend solo. Maar dat komt helemaal goed. Dan hebben we gewoon wat meer muziek. En daar vertel ik wat meer over. Of niet. Oh, we luisteren gewoon lekker. Fleetwood Mac is de volgende. Nadat de Gebroeders Co. De trompettenpolka. Ah, ons heerlijk achtergrondje. Naar de achtergrond gaat.

0: Altijd bij de hand. Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Ja, maar een beetje Tom, een sprongetje naar de jaren 80, 1982 wel te verstaan. Een versie op Major Tom van David Bowie, de Space Oddity. Lekker in het Duits. Dus voor degene die dit weekend nog een uitstapje maken naar de Zuiderburen, een beetje in de sferen. Wat wij vanaf nu ook een beetje gaan doen, is opbouwen naar de Wadden Top 100. Voor degene die het niet meer weet.
2: De Wadden Top 100, de stembussen zijn geopend. Stem op jouw favoriet.
1: Nou, de stembussen zijn nog niet geopend, maar daarover later wel meer. We gaan nu elke week een nummertje draaien uit de afgelopen Wadden Top 100. En dat is deze week nummer 62 van afgelopen jaar. God is a DJ van Faithless. Voor mij een persoonlijk favorietje. Helaas niet meer onder ons. Maar wie weet stem je deze weer de Wadden Top 100 in.

Nou, nog niet helemaal geopend, maar daarover binnenkort dus meer. Ja, en volgende week weer een nieuw nummer uit Wat een Top 100 van afgelopen jaar. Ja, nou, heb je daar nog suggesties over? Dan kun je die natuurlijk altijd doorgeven op de WhatsApp. 06-13-92-8528. Moet je natuurlijk wel even de lijst opzoeken van vorig jaar. Die is wel weer terug te vinden op onze social media kanaal. En dan kun je daar rustig eentje uitzoeken voor volgende week. Dus als je daar eentje hebt, een suggestietje, dan nou, kom maar door. Gaan wij verder met de Broken Wings van Mister. En dat is wel een leuk beetje.

0: Ross and Michelle.
1: En dat was natuurlijk In the Shadows van The Rasmus. Kwam alweer uit in 2003 van het album Dead Letters. Ja, prachtig Finse bandje wat je nou, misschien wel eens een keer gaat vergeten. En nou, daarom draaien wij hem. En dan vergeten we hem niet. Is een prachtig nummer. Volgende gaan we over naar Mumford & Sons, Lover of the Lights. Mumford & Sons stonden natuurlijk voor de zomer in het Stadspark. Ik was daarbij. Het was een bijzonder concert. Niet heel uitbundig, maar wel heel erg goed. Dus dan komen ze weer in zo'n prachtig lijstje. Deze trouwens niet gespeeld, de Lover of the Lights. Maar komt van het album Babel uit 2012. Ook alweer een mooi tijdje geleden. Maar we gaan er gewoon lekker naar luisteren. Het is wat anders dan de Rasmus, maar...

Ja, als je kon toveren, dat zou toch eens mooi wezen, van Herman van Veen. Het grappige is, Herman van Veen die schreef zelf heel veel liedjes, maar dit liedje schreef hij helemaal niet zelf. Dit deden Henk en Henk, Henk Westbroek en Henk Temming van Het Goede Doel. Nou, dat is toch wel een grappig weetje, 1987 alweer. En Herman van Veen toch een beetje bekend van Alfred J. Kwak. Misschien dat we die ook nog wel een keertje draaien. En zo vliegen we een beetje van het een naar het andere. Hè? Van Herman van Veen naar de Rasmus van... Nou, wat komt er nog aan? Nou, M&M, Lose Yourself.

En dat waren de Red Hot Chili Peppers Other Side. En dat kwam rond 2000 uit op het album Californication. En je gaat over de strijd tegen de verslavingen. Of tegen de verslaving waar de heren allemaal wat mee te maken hebben gehad. Waarvan voormalig bandlid heel Slovak aan ten onder is gegaan. En vandaar dat dit nummer werd geschreven door de zanger Anthony Kiedis. Voor onder andere hun voormalige gitarist. De afgelopen jaren natuurlijk alweer vergezeld door John Frusciante. De Red Hot Chili Peppers. Gaan we rustig door met de Imagine Dragons.

0: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. Nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ja, met de Police, Message in the Bottle gaan we de tweede uur in van bijna weekend. Ja, een mooie tweede uur met nog veel lekkere muziek. Ik zie Green Day, ik zie The Dire Straits, ik zie nog een paar nummers voor de top 5. De top 5, denk je dan? Ja, de top 5. Vanaf nu proberen we elke week een onderwerp te kiezen en daar een top 5 bij te bedenken. Die mag je trouwens zelf straks gewoon lekker inzenden. Via de socials zullen we daar meer over laten weten. Dus ja, voor volgende week zoeken we nog een mooi nieuw thema. Dat gaan we dit weekend denk ik even bedenken. En dan vragen jullie om daar een paar nummers bij te bedenken. Deze week heb ik dat gedaan. En dat is een beetje einde van de vakantie. De vakantie voorbij en daar zullen de laatste 5 nummers over gaan. Ja, we begonnen met Message in the Bottle van de Police. En ik ben zelf groot fan. Samen met collega DJ Dick Stoppels. Hier net voor ons programma aan te luisteren bij Roots Rock Radio. Groot fan. Dus gaan wij rustig door naar een nieuw nummer. En dat is van de Alabama Shakers. Dan moet ik eventjes weer dat allemaal goed doen, want dat moet via deze kanalen. De Alabama Shakers, ja, die kwam uit op, even zien, Another Life is dat. Komt uit op 28 augustus, het album. En dit is een van de nummers die vooruit is uitgebracht om, ons een beetje warm te maken voor het nieuwe album. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren.

0: altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
1: En dat waren de bekende klanken en de bekende pianoklanken vooral van Keane. Somewhere Only We Know uit 2004 alweer. Dus dat is alweer een mooi tijdje terug. De volgende staat alweer klaar. We moeten een beetje opschieten, want het is veel muziek dit uur. En voordat we naar de top 5, de afsluitende 5 over het einde van de vakantie gaan, gaan we eerst nog even naar de Dire Straits, Sultans of Swing. En daar, daar werden we ze eigenlijk wel een beetje bekend mee, moet ik zeggen. Het is een beetje zo.

Ja, dat is 21 Guns van Green Day. En die waren natuurlijk ook te horen in de soundtrack van Transformers. Was het? Dat was hem. Van de film. Ik zei al, we moeten een beetje haast maken, want er zit veel muziek in dit uur. En we zijn al over het halve uur, dus het laatste half uurtje is al ingegaan. We gaan twee liedjes naar Paradise. En dat is één keer van Phil Collins en de andere van Coolio. En dan kunnen jullie vast wel invullen welke dat gaan zijn. Dit is het rustige Another Day in Paradise van Phil Collins.

Ja, van de Gangsters Paradise vliegen we zo de laatste vijf in van dit uur en van deze uitzending. En de laatste vijf heeft als thema deze week de vakantie bijna voorbij. Nou, de vakantie is voorbij, tenminste voor mij wel en voor velen. Ja, en die beginnen we eigenlijk een beetje achterstevoren. We beginnen eigenlijk weer een beetje terug naar het gevoel van vakantie. En dat is met de go-go's. En die gaan nog op vakantie. Dus ja, koffietjes gepakt. Staan ze al klaar. Je weet waar je heen gaat. Nou, dan kun je gaan.

Ja, dan ken je het wel. Dan zit de vakantie erop en de koffer staat klaar. En je kijkt nog een keer terug over je vakantiebestemming richting je huisje, je caravan. Wat dan ook, waar je ook maar op en mee vakantie gaat. En dan, dan is het tijd om terug te gaan. En John Denver deed dat met het vliegtuig. En die gaat hier een liedje over zingen.

vakantie is dan wel voorbij, maar de herinneringen die, aan die vakantie die blijven natuurlijk. En nou ja, daar zingt Don Henley over, The Boys of Summer.

En je kent het allemaal wel. De terugweg, de eerste paar kilometers gaan er nog hartstikke mooi. Je rijdt uit het gebied waar je heerlijk vakantie hebt gevierd. En dan de volgende 100 kilometer gaat er ook nog wel goed. Maar dan, ja, de files, de snelwegen, de vieze parkeerplaatsen. Het is allemaal, niet het mooiste. Maar dan weet je wel dat je richting huis gaat. En dan weet je zeker, het is een highway to hell. Tenminste, dat hoop ik dat hij dat gaat doen.

En thuis aangekomen dan van de highway to hell. Kijk je nog een keertje de foto's naar. Ja, en dat kan natuurlijk altijd prachtig met een nummer van Bluff en de Counting Crows, Holiday in Spain.

0: Ja, dit was de laatste in het thema de vakantie voorbij. Het is ook de laatste nummer van vanavond. We gaan er heerlijk het weekend in. Volgende week is Michel er weer. Hebben we een nieuw thema. Ik zeg goed weekend.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.